0: te intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv... En

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Woehoe! Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. En onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we van weer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Een man. Een roltrap.
4: Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe.
15: Geeft ruimte.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
22: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
23: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
23: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Ik die van jou.
1: Emma Heester is een hartjebreker. Goedemorgen en welkom bij Weekend. Nou, Elias heeft nog vakantie. Daarom neem ik het vanochtend van hem over. Nou, we gaan er gewoon een gezellige ochtend van maken. Met ja, nou eigenlijk van alles wat er te doen is in de provincie vandaag en morgen. En natuurlijk ook niet heel onbelangrijk, het weekendweerbericht. En dat hoor je zo meteen van onze weerman John Havinga.
2: Goedemorgen.

0: Albert Hammond en I'm a Train. Ja, en wat je ook van plan bent dit weekend, je wilt toch altijd weten wat voor weer het gaat worden. John, goedemorgen.
1: Elsa, goedemorgen.
0: Weerman John Havinga. Ja, nou ja, ja. Als allereerste, wij hadden regen vannacht. Nou, dat vind ik bijna groot nieuws.
1: Ja, dat is ook inderdaad wel groot nieuws. Want dat is natuurlijk al heel lang geleden. En het was overal kurkdroog. En ja, ik moet ook zeggen dat we natuurlijk allemaal wel echt wel uit zaten te kijken naar de regen. En het is dus ook gekomen. In Hoek, bij ons. Hè, want jij woont ook in Hoek.
0: Ja, precies.
1: In Hoek en Terneuzen en Filippine is 5 mm gevallen. Dat was vannacht en vanochtend vroeg. Nou, Hulst heeft 1 mm gekregen. Dat is dan in Zeeuws-Vlaanderen het geval geweest. Of dat is wat het geval is in het zuiden van de provincie. In Rilland in Oost-Soeburg is maar 0,2 tot 0,5 mm gevallen. En op Schouwen, Duiveland, heeft Burg-Haamstede ook nog 2 mm gekregen. Ja, en die buien, soms ook met wat onweer, die hebben dus op meerdere plaatsen een verschillend cijfer gegeven voor wat betreft neerslag. Maar die buien die trekken nu eigenlijk al wel weer weg. Dus de komende uren zien we dat het droog wordt. Het is eigenlijk het begin van die onstabiliteit waar we eigenlijk smachtend naar uit hebben gezien. Maar de rest van de dag zal toch droog gaan verlopen. En ook vrij zonnig. Maar wat natuurlijk ook een heel groot verschil is met gisteren, is de temperatuur. Want die stijgt vanmiddag uiteindelijk niet verder dan naar 23, 24 graden op de plaatsen vlak aan zee. En aan de ingang van de Schelders.
0: Mag ik dan heerlijk zeggen?
1: Ja, heerlijk hè, toch? Ja. En 26 tot 28 graden verder de provincie in.
0: Oh ja, zeg, maar qua regen valt het dan eigenlijk toch maar weer een beetje tegen.
1: Nou ja, het is het begin. Ja, laten we inderdaad zeggen van we zijn blij met alle beetjes die helpen. Maar het is inderdaad nog niet veel. En het zet ook nog niet echt meteen zoden aan de dijk. Dat ben ik met je eens. Maar ja, het is natuurlijk ook een hele warme luchtsoort geweest. Dus die buien die kwamen op gang. Die zaten heel hoog met de onderkant. De basis van die onweersbui. Die zat op wel 3 kilometer hoogte. Dus die neerslag die viel door die hele warme, droge atmosfeer daaronder. Dus die meeste neerslag is eigenlijk ook al verdampt voordat

0: Maar je ziet wel dat de onstabiliteit vanaf volgende week toch wel weer wat meer aanwezig zal zijn dan wat de afgelopen tijd hebben gehad. Want maandag en dinsdag hebben we af en toe een paar buien. Het wordt zo'n 23, 24, 25 graden. Met daarbij ook nog steeds die wind die uit het noorden komt en in de loop van dinsdag naar het westen draait en ook echt fors gaat toenemen. En ook de neerslagkansen gaan toenemen. En dat betekent dat we denk ik dinsdagavond en anders woensdag en donderdag toch een grotere kans hebben op wat meer pittige actieve buien met aardig wat neerslag. Dus die neerslag die we vandaag hebben gehad, laten we zeggen, het is het begin. En alle beetjes die er meer komen zijn heel erg welkom.
1: Dat is waar, dat is waar. En jij, weermannen kijken nooit graag verder vooruit, hè?
0: Nooit verder vooruit. Nou, dat doen we natuurlijk wel eens. Maar wat je natuurlijk met de onstabiliteit hebt en ook het veranderlijke van het weer, is dat als je hoe verder je vooruit kijkt, hoe onzekerder de verwachting wordt. Want jij wilt graag weten hoe de rest van de week eruit gaat zien natuurlijk.
1: Ik denk, nog meer regen aankomen? Want ik denk het moet toch eens vallen, hè?
0: Ja, nou dat gebeurt dus ook en het begin is er. En daarom zeg ik woensdag en donderdag is die kans op buien en op meer neerslag groter. Vrijdag, zaterdag en zondag zien we weer dat we wat meer richting een noord- tot oostelijke wind gaan. Dan komt die weer dus wat meer uit de wind, wat meer uit een continentale richting. En dus is die lucht droger. Het ziet er niet naar uit dat we vrijdag, zaterdag en zondag heel veel regen gaan krijgen. Maar ik denk wel dat we ook maandag en begin volgende week ook wel weer toch te maken gaan krijgen met buien. Ook af en toe pittige buien met onweer. En veel neerslag is dan potentieel ook wel aanwezig. Dus pin me niet vast op de timing daarvan. Want dat is dus nog vrij ver vooruit. Maar ik denk dat we het echte hete, droge weer, dat we dat wel hebben gehad, Elsa.
1: Oké. Nou, eerst maar eens dit weekend. John, ik wens jou een heel mooi weekend toe.
0: Dankjewel. Jij ook, hè?

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Ja, als je denkt, ik wil wel eens lekker de natuur intrekken, het is iets koeler vandaag, dan heb je misschien iets aan de tip van boswachter Paul Begijn. Want Paul, waar neem jij ons mee naartoe? Goedemorgen, ja, trouwens.
1: Goedemorgen. Ja, we gaan vandaag naar het Banjaardstrand aan de voet van de Oosterscheldekering, eigenlijk tussen Vrouwenpolder en Kampeland. En dat is misschien toch wel een van de breedste stranden van Zeeland waar je nog echt ruimte hebt. Ja, met een waanzinnig uitzicht, want je kijkt uit op de Oosterscheldekering.
0: Wat noem jij een breed strand? Is dat van links naar rechts? Of is dat van duin richting het water?
1: Ja, van duin richting het water. Ik denk zo'n 500 meter daar op die plaats. Ja, en vandaag laten we het mooi weer achter ons. Maar het is misschien juist een goede reden om naar die plek te gaan in deze tijd van het jaar.
0: Want dan is het sowieso niet zo snoeiheet. En waarom is het dan? Ja, wat zie je dan?
1: Ja, en niet meer zo druk. En deze tijd van het jaar maak je ook kans om waterhozen te spotten. En dat is een trechtervormige slurf, eigenlijk onder een buiwolk, waarin water wordt opgezogen. En zeker de komende weken zien we dat er meer onstabiele lucht onze kant op komt. De temperaturen gaan omlaag. Maar het zeewatertemperatuur is natuurlijk hartstikke hoog, hè? Een graad van 22, 23. Ja, en die onstabiele lucht boven zo'n warme zee, die kan van die hele mooie waterhozen veroorzaken.
0: En wat is dan eigenlijk een waterhoos? Want is dat, zoals je bij een windhoos hebt, zo'n slurf die iets opzuigt?
1: Ja, daar lijkt het wel heel erg op. Het ontstaat al onder heel andere omstandigheden. Waterhozen die blijven hoofdzakelijk boven het water, de naam geeft het eigenlijk al aan. Het is relatief ongevaarlijk, behalve als je net met een zeilbootje op de Noordzee zit.
0: Want?
1: Want zodra ze eigenlijk land voelen, dan sterven ze uit, dan stoppen ze met bestaan. Maar zo'n slurf die kan er wel voor zorgen dat er ontzettend veel water wordt opgezogen. En ja, er vindt ook echt wel een windcirculatie plaats. Dus ja, als je er net met een recreatiebootje vaart, dan is het gevaarlijk. Maar als je vanaf het strand kijkt, ja, dan is het relatief ongevaarlijk en dan is het eigenlijk alleen maar genieten.
0: Ja. En mooi om foto's te maken, denk ik.
1: Ja, fantastisch. Hè? Zeker met die donkere buienlucht boven die kleuren van de zee. Dat is echt een feest in deze tijd van het jaar. En ja, het strand is nog een keer extra leeg, want de toeristen zijn inmiddels grotendeels vertrokken. En het ruige najaarsweer trekt ook niet iedereen meer naar het strand toe.
0: Nou, het woord najaar wil ik nog niet horen, hoor. Het is 15 augustus.
1: Nee, maar ik hoor dat veel mensen het ook wel een klein beetje aan toe zijn. Hè? Nou, al die warmte en droogte. En ik denk dat er een paar goede najaarsbuien, dat daar toch wel veel mensen wel blij van worden de komende tijd.
0: Ja, ik denk ook dat we de komende tijd veel foto's op social media voorbij zien komen van mensen die in de regen staan.
1: Ja, absoluut. Hè? En tegelijkertijd, het is ook een heel mooi strand om fossielen te zoeken. Want veel mensen trekken natuurlijk naar het bekende de Zwinnen, Katzand of de Kaloot. In Borstel is ook zo'n plek waar je goed fossielen en haaitanden kunt vinden. Maar wat veel mensen niet weten is dat het strand van de Banjaard ook een hele goede plek is om fossielen te vinden. Onder andere stukken van mammoetbotten, van neushoornbotten. Die vinden ze allemaal op die plek, omdat daar bepaalde stromingen, die zetten er heel veel materiaal af. En ja, dat is een hele goede vindplek.
0: Maar, ja, nou kan jij dat zo noemen. Maar herken je dat ook als dusdanig? Want ik zou misschien denken, nou, dat is een brok.
1: Een steen.
0: Ja, een steen, inderdaad.
1: Ja, het is niet altijd even makkelijk. Het is goed om inderdaad even in Google te zoeken naar een mammoetbot of een neushoornbot. Dan zie je vaak dat wat van die erosiegaatjes in zitten. En de vorm en het gewicht is ook vaak wat anders. Maar als je eenmaal een bot hebt gevonden, dan ga je er echt oog voor krijgen. En ja, dan wordt het ook echt een leuk competitief spelletje, zeg ik altijd.
0: En dat mag je meenemen?
1: Dat mag je zomaar meenemen, inderdaad. Zodra je in het buitenland zit en je neemt iets mee, dan is het verboden bij de douane. Maar als je het gewoon op eigen strand vindt en je neemt het mee, dan kun je het heel mooi in je vitrinekast leggen.
0: Oh ja, en dat is niet dat daar naderhand dan in die kast nog beestjes uitkomen kruipen.
1: Ja, dat zou natuurlijk altijd kunnen dat er iets van een hermietkreeftje of zo uitkomt gaan. Maar in principe, je kunt het een tijdje in een emmer leggen, dat je het eventjes op schoon water zet. Dan weet je in ieder geval dat al het zeeleven eruit is.
0: Ah ja. Ja, ik heb eens een schelpje meegenomen en dat begon een partij te stinken.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, nee, je doet er goed aan om het even op een emmer schoon water te zetten.
0: Oké, nou, dat knopen we in onze oren. Paul, dankjewel en graag tot volgende week.
1: Graag gedaan, goed weekend.

0: Ronan Keating en When You Say Nothing At All. En ons antwoordapparaat is ook weer ingesproken, dus laten we eens even luisteren.
1: Ook in het weekend, de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
2: Omroep Zeeland.
1: 87.9 FM.
2: Omroep Zeeland.
1: Het antwoordapparaat.
3: Goedemorgen. Op zaterdag 22 augustus zijn de kinderen de baas in Goes. Dan is het weer spektakel. Goes Kinderstad. Om 10:30 wordt het nieuwe kindercollege geïnstalleerd door de burgemeester van Goes, de heer Van der Bos. Daarna gaat het los. Op de pleinen. Er is weer van alles te doen en te beleven en alles is gratis. Uiteraard zijn er ook weer de heerlijke pannenkoeken. Dus wees welkom op 22 augustus tussen 11 uur en 4 uur in Goes. Tot ziens. Dag.
4: Goeiedag. Hier spreekt de boer van de kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Poeh, wat was het warm afgelopen week, hé. We hebben veel activiteiten niet kunnen doen omdat het zo warm was. Maar komende week gaan we op herkansing. Komende week wordt het veel beter weer. En als het droog blijft, kun je gewoon langskomen om activiteiten te komen doen. Dat begint al gelijk maandag om 2:00 in de middag. Dan hebben we geitengein. Dan gaan we de geitjes borstelen en ze voeren. Hartstikke leuk. Dan hebben we op dinsdag ponies borstelen, hun verblijf schoonmaken en ze zelfs te eten geven. Dan hebben we op woensdag knutselen. Op donderdag hebben we om 1:00 knabbelpret. Dat betekent dat we knabbeltjes gaan maken voor onze vogeltjes en onze konijntjes. Die gaan we dan eens extra verwennen. Ook is er maandag tot en met vrijdag iedere dag om 3:30 help de boer voeren. Ieder dag weer een ander dier. En vergeet niet, voor sommige activiteiten moet je je ook inschrijven. Kijk daarvoor op onze website. Nou, tot ziens op de Klepperhoeve.
5: Vandaag, op 15 augustus, hebben wij weer een supergezellige fietsrommelroute in Wolversdijk en Oud-Sabbingen. Dus spring op de fiets van 9 tot 4:00. Er zijn weer volop kraampjes en allerlei lekkers te koop. Ook pannenkoeken en oliebollen. En gezelligheid. Dus vanmiddag of en vanochtend van 9 tot 4:00. Fietsrommelroute, Wolversdijk en Oud-Sabbingen. Tot dan!

Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: Donna Summer en MacArthur Park. 15 augustus wordt er al gesport dit weekend. Dat vraag ik aan sportcollega Jorben. Jorben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Wordt er al gesport dit weekend?
1: Nou, zeker weten, want de voetbalcompetities gaan weer beginnen. In ieder geval nog niet voor alle Zeeuwse voetbalverenigingen, maar wel voor diegenen die het hoogst spelen. Dus dan hebben we het over Hoek, Kloetingen en Goes. Hoek en Kloetingen die spelen vanmiddag in de tweede divisie, een eerste competitiewedstrijd. En we weten natuurlijk allemaal nog wel dat Hoek dat vorig jaar verrassend goed deed in die tweede divisie. Ze werden uiteindelijk derde, maar deden tot op de laatste speeldag mee voor de titel. En ze beginnen vanmiddag op eigen veld in Hoek dus tegen Koninklijke HFC uit Haarlem. En zullen meteen wel weer een goede seizoenstart willen beginnen natuurlijk.
0: Ja, maar dat is bij iedereen,
1: hè? Die promoveerden vorig jaar vanuit de derde divisie naar de tweede divisie. En die gaan debuteren vanmiddag in Amsterdam tegen AFC.
0: Dus dat is ook heel spannend.
1: Zeker spannend. Ik bedoel, vooral voor Kloetingen natuurlijk. Die hebben nog nooit in de tweede divisie gespeeld. En die gaan nu vanmiddag dus dat spits afbijten in Amsterdam. Grote club ook, AFC op de Zuidas is dat tussen de kantoren. En dan moeten ze er gelijk gaan vechten en laten zien wat ze waard zijn in die tweede divisie.
0: Ja. Jorben, ik heb afgelopen week alleen maar verhalen over de droogte gehoord. En voetbalclubs die een verbod kregen vanuit hun gemeente. Dat het veld niet verpest mocht worden omdat het zo droog is. Daar hebben die heel grote clubs denk ik minder mee te maken, hè?
1: Zeker, er wordt ook veel op kunstgras gevoetbald. Zowel Hoek als Kloetingen heeft op het eigen sportpark het hoofdveld als kunstgrasveld. Ja, dat is ook wel lekkerder als het een beetje nat is. En als het droog is, is dat misschien wel wat warmer. Maar dan kan er in ieder geval wel gevoetbald worden. Maar als ik kijk naar mijn eigen club, VCK uit Koudekerk, waar ik zelf train, dan hebben we twee kunstgrasvelden en één normaal grasveld. En dat normale grasveld, daar staat geen gras meer op. Dat is hartstikke droog, ziet er bruin uit. En ik kan me voorstellen dat er veel meer clubs in de omgeving zijn waar dat het geval is. Maar ja, als je kijkt, de eerste elftallen spelen toch over het algemeen op het hoofdveld grasveld. Maar als je naar wat lagere elftallen kijkt, waar voor wie het voetbal echt plezier is, gaat het misschien nog wel lastig worden als die over een paar weken aan de start van de competitie willen beginnen.
0: Oh ja, maar goed, ik heb de weerman gesproken. Er komt toch langzaamaan wat regen op gang. Nou weet ik wel dat een paar millimeter voor zo'n grasveld niet genoeg is, maar als jij het over een paar weken hebt, dan kan het er toch weer heel anders uitzien, hè?
1: Ja, het moet wel flink gaan regenen volgens mij. Ja, jij bent misschien iets meer een kenner van de bodem dan ik. Maar volgens mij, de eerste regen helpt nog niet zo heel veel. Maar het moet wel flink gaan regenen en wil het allemaal weer een beetje groen worden, dacht ik.
0: Ja, uiteindelijk heeft het wel heel wat nodig. Maar goed, daar lopen we dan nog maar niet op vooruit. Eerst maar dit weekend. Ja, mag ik zeggen als Hoek ineens dat ik natuurlijk hoop dat Hoek wint?
1: Dat mag jij zeker zeggen. Ik neem aan dat je er ook wel een klein beetje fan bent.
0: Ja, natuurlijk. Ik ga het vanmiddag wel weer volgen.
1: Dus. Nee, we zijn ook weer terug met Omroep Zeeland Sporten, Els, vanaf dit weekend. Dus morgen kan je samenvattingen zien in het samenvattingenprogramma van ons natuurlijk. 6:10 op de televisie. Dan zie je de samenvattingen van Hoek tegen Koninklijke HFC. Van Kloetingen tegen AFC. En je ziet ook nog Goes in de derde divisie, want die beginnen zondag. Die spelen tegen het Limburgse EVV. En ook die gaan beginnen aan de competitie. En al die samenvattingen zie je dan ook zondag weer bij ons op televisie.
0: Oké, nou, waar ik vooral het volg, dat is op Omroep Zeeland Sport online. Gewoon de website.
1: Dus, kan ook.
0: Jorben, doe je best.

0: voel, ik heb geen moeder.
1: De liefdesliedjes van de jazzpolitie. Het is 3:10. Graag tot zo.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
13: Katrien Straalman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan €9 miljoen waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
16: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line.
16: €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Nekke, Show en The Riddle. Goedemorgen. Welkom bij Weekend. Nou, Elias heeft nog vakantie. En daarom zit ik hier. Maar goed, we maken er gewoon met z'n allen een gezellige ochtend van. Als je erop uit wilt trekken dit weekend. We hebben heel veel tips voor je. En in het weekend weerbericht daarnet van onze weerman zei hij al van, nou, je kunt er eigenlijk wel zeker van zijn dat het de hele dag verder droog blijft. Het heeft wel op verschillende plekken geregend. Op de ene plek iets meer dan om de ander. Temperaturen, nou, tussen de 23 en 24 graden. Dus dat lijkt me prima weertje.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.

0: en vloed. 15 augustus, Allervoegst. En in Absdalen wordt dat gevierd met het Allervoegstfeest. Marianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allervoegst, ja, 15 augustus. De boeren konden dan een beetje inschatten wat de inkomsten zouden worden, hè?
1: Inderdaad, ja. De granen die zijn dan geoogst, gedorsen, zeg maar. En de rest, ja, dan aardappelen, bieten en dergelijke, komt later. Dus dat was inderdaad, 15 augustus was dan zo'n beetje de soort mijlpaal van wat het ging worden dit jaar.
0: Ja, ja, ja, ja. Als je nu kijkt, het is al een maand geleden dat het de tarwe van het land gegaan is. Hè?
1: Ja, het is een beetje verschoven, hè. We hadden eigenlijk misschien een maand eerder moeten zijn, maar goed.
0: Ja, maar ja, goed. Ja. Allervoegst blijft Allervoegst. En dat is toch gewoon augustus.
1: Ja.
0: Wat heeft dit te maken met het 800-jarig bestaan van Sint-Jansteen?
1: Nou, het 800-jarig bestaan van Steen, er zijn allerlei activiteiten het hele jaar door. En het leek ons, dan spreek ik voor de Groene Tol in Absdalen, een bioboerderij. Veldvereniging Ecologisch Telen en Leven. En Sint-Jansteen 800, omdat die vroeger natuurlijk ook dat die half oestfeest werd gehouden. En leek het ons een leuk idee om dat een soort van nieuw leven in te roepen. En dan in de vorm van, ja, op een boerderij, op een ecologische bioboerderij, waar geen pesticiden en kunstmesten gebruikt worden. En ja, om dat te vieren, zeg maar. Ja. En met allerlei activiteiten.
0: Het gaat om 12 uur, gaat het los. Op dit moment, op het moment dat ik jou belde, was het heel hard aan het regenen, hè?
1: Het was hier even, nou, het is nu al gestopt, dus het was maar 1 minuutje.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Kan net even de boel een beetje opfrissen.
1: Precies.
0: Nee, want dat is dan het vervelende. Ja, iedereen zit te springen om regen. Ja. Maar ja, jullie vanmiddag dan liefst weer niet, hè?
1: Nee, even niet, nee. Want nou ja, we hebben wel een heel beschikking over een kantine en een grote gang haar waar alles kan plaatsvinden, maar het is natuurlijk veel leuker dat mensen ook buiten kunnen zijn en over het land kunnen lopen en het varkens kunnen bekijken en kippen en et cetera.
0: Ja, jij zegt over het land lopen.
1: Ja.
0: Wat is daar dan te zien?
1: Daar zijn worden allerlei groentes en fruit verbouwd.
0: Maar mag je daar zo tussen lopen?
1: Ja, dat mag, ja. Er zijn paadjes. En nou ja, goed, er worden door de eigenaar Joost en Leo wordt een soort excursie door de tuin georganiseerd. Of door de tuin, op het land moet ik zeggen. En die gaan vertellen over wat er allemaal groeit. En hoe het allemaal reilt en zeilt op zo'n boerderij.
0: Als je maar op de paadjes blijft.
1: Op de paadjes blijven, ja. Dat lijkt me verstandig. Ja, het is niet lekker om tussen de groentes te lopen. Maar goed, ja.
0: Nou, het start om 12 uur, duurt tot 6 uur vanmiddag, vanavond.
1: Ja.
0: De Groene Tol, en dat ligt dan op de Tolweg. Officieel is dat Hulst, maar het is Absdalen, hè?
1: Ja, het gehucht voor.
0: Ja, precies. Voor nou, het Halvoegstfeest. Marianne, ik wens jou heel veel plezier.
1: Oké, dankjewel.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Nou, als je erop uit wilt trekken, dan heb je misschien iets aan de cultuurtip van Rob. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Want waar wil jij ons naartoe hebben?
1: Nou, ik ga vandaag praten over een paar exposities. Soms zie ik exposities die een soort lijn hebben. En de exposities die ik vandaag aan je doorgeef, dat zijn exposities die op een andere manier naar Zeeland kijken. En dan begin ik in Burghaamstede, in de bewaarscholen. Daar is een expositie die heet Zandhonger.
0: Ja?
1: En dat doet kunstenaar Eva Spierenburg. En die maakt een zinderinstallatie van beeld, materiaal en geluid over de duinen. En zij noemt dat duinhuiden. Muurschilderingen, gelaagde geluidslandschappen, zegt ze. En ze ziet het landschap als een levend lichaam. Natuurlijk zegt de expositie, als je zo naar de duinen gekeken hebt, kijk je nooit meer op dezelfde manier.
0: Oké, Burghaamstede dus.
1: Burghaamstede. Dan heb ik een tweede, dat is Luca Locatelli. Dat is een fotograaf van National Geographic. En die heeft een expositie, het is net aan het eind, in de Oostkerk. En die kijkt naar Zeeland als een levende delta met energielandschappen, rauw, filmisch. Dat is ook een tip om naar Zeeland te kijken.
0: Mm-hmm, dat is Middelburg.
1: Dat is Middelburg en dan heb ik Terneuzen.
0: Ja?
1: En Terneuzen heeft de verbeeldingsroute. En de verbeeldingsroute, die vind ik echt, die hoort bij Terneuzen. Ze hebben dit keer het thema de bouw. En je weet dat het stadhuis, het brutalistisch, het betonblok noem ik soms wel eens, stadhuis,
0: ja,
1: dat is een rijksmonument geworden.
0: Ja.
1: En daaromheen hebben ze van alles gedaan rondom de bouw, rondom, de Dixie staat centraal. Het is een ode aan de Dixie, want op geen enkele bouwplaats staat er niet een Dixie. En daar kun je dus in en dan kun je dus cultuur beleven. Je kunt een audiopodcast volgen. Dus de beeldenroute in Terneuzen is echt een aanrader. En dan heb ik als laatste de Veeshal in Middelburg. Dat is het centrum voor moderne kunst. Uh-huh. Die bestaat 50 jaar en die vleescollectie is op tour. Dus die heeft collecties staan op 11 verschillende plekken in Zeeland. Dus op Kamperland, in Burghaamstede, in de Grote Kerk van Veren, in Domburg, in Terneuzen. Dus overal kun je daar delen van de exposities, of hun atelier, om het zo maar eens te zeggen, van 50 jaar moderne kunst, wat ze in Zeeland verzameld hebben, kun je daar zien. Nou, dat zijn een paar leuke dingen die wat anders zijn dan een evenement. Maar je hebt meer vrijheid om te gaan kijken wanneer kan ik er naartoe gaan. Het is in ieder geval een manier van kijken naar Zeeland.
0: Nou Rob, dat wordt een heel druk weekend, denk ik.
1: Ja, precies. Als je alles maar voor sommigen kan je ook nog volgende week. Dus
0: okay,
1: je kunt je tijd nemen.
0: Oké. Okay. Rob, goed weekend.
1: Je hetzelfde. Dag.

0: De Red Hot Chili Peppers en Roadtripping. In Brugge is vandaag de eeuwenoude blindekunstprocessie. In die processie is ook de Maria van de Kerk in Aardenburg. Want ondanks dat die kerk gesloten is, willen de overgebleven parochianen dat het jaarlijkse Maria Weekend toch doorgaat. Mark Moens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Mark, jij loopt nu in de processie.
1: Ja, ik loop nu in de processie in Brugge.
0: En mag je dan eigenlijk wel bellen?
1: Ik ben even uitgestapt.
0: Oh ja, want dat kan, want de processie gaat natuurlijk verder.
1: Ja, de processie, dus ik moet zorgen dat ik een beetje bij blijf, maar dat lukt prima.
0: Ja, en hoe druk is het met publiek?
1: Heel erg druk. Ryan Dek staan er hier. We gaan alle GSM-toestellen een euro zouden krijgen, zouden we een mooie dag hebben.
0: Ja. De Maria die jullie dragen, die komt uit de kerk in Aardenburg.
1: Ja. Het is nu een nieuw Maria-beeld, omdat we dus niet in de kerk komen kunnen. Mijn vrouw heeft dus een nieuw Maria-beeld gemaakt. De kledij hadden we nog. Maar we hebben dus een nieuw beeld gemaakt. En die wordt nu gedragen in de processie.
0: En hoe groot is die Maria?
1: Die is 1,40 meter hoog.
0: Dat is flink tillen dan, want die processie is niet zomaar een klein stukje lopen, toch?
1: Nee, dat is iets van 3 kwartier lopen. Maar we kunnen gelukkig afwisselen, want we zijn met een aantal mensen die ons dragen.
0: En Mark, wat betekent deze processie voor jullie?
1: Voor ons betekent dat toch wel veel. Eens zoals je zei, van in de kerk is gesloten. Sinds een aantal jaren lopen we dus mee in Brugge. En we wilden, ondanks dat het feit dat de kerk gesloten was, dus toch graag meestappen in Brugge. Omdat dat eigenlijk, we hebben historische banden vanuit Aardenburg al eeuwenlang. En we willen die graag behouden.
0: En wat betekent deze processie voor jou persoonlijk?
1: Voor mij persoonlijk, ja goed, het is een beetje dubbel gevoel, toch zeker op dit moment, omdat die kerk gesloten is. Ik heb zelf zo'n 50 jaar rondgelopen in die kerk, dus dan is het echt een zeer dubbel gevoel wat er allemaal gebeurt en gezegd wordt. Met pijn in het hart bijna zeggen, maar gelukkig kan ik dan toch meestappen in Brugge.
0: Ja. En kerken jullie nu ook in Brugge?
1: Een aantal mensen gaat elders kerken, maar zeker niet in Oelsburg. Maar er wordt wel elders gekerkt en een aantal mensen zullen niet meer gaan, denk ik.
0: Ja, want dat is dan inderdaad de volgende stap, hè?
1: Ja. Maar goed, wij proberen toch, ondanks dat we geen kerk hebben, toch als geloofsgemeenschap bijeen te blijven. Kijk, de geloofsgemeenschap is niet weg, de kerk is dicht, maar...
0: Ja, Mark, wat hoor ik allemaal op de achtergrond? Want het is een klein beetje ook geroezemoes natuurlijk van publiek. Maar het lijkt wel alsof er ook iets geroepen wordt.
1: Er wordt eind voor ons rijdt er een historische wagen. En daar wordt het verhaal verteld over de Brugse belofte die afgedaan is in 1304. En dat hoor je. En we lopen nu langs de Brugse rijen. Dus misschien hoor je ook wat water geklotst. Dat zou ook kunnen.
0: Oh ja. Maar het is dus niet zo dat jullie allemaal doodstil lopen.
1: Nee.
0: Nou, snel terug, snel ophangen. En dan snel terug om te helpen om de Maria te dragen. Hè?
1: Ja, klopt.
0: De blindekunstprocessie, een eeuwenoude traditie in Brugge, waar dus ook de Maria van de Kerk in Aardenburg meeloopt.

0: Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Laten we eens even kijken wat er deze week allemaal gebeurde in Zeeland. Nou, de tribune op het voetbalveld van Aardenburg is bij een verkiezing van Nederlandse velden als de allermooiste tribune van de provincie Zeeland uitgeroepen. Bestuurslid Peter de Vriese is trots en heel blij.
1: Ja, ik was er zeker erg blij mee. En ja, sportief gezien hebben we de laatste jaren nog niet te veel prijzen naar Aardenburg gesleept. En dit is natuurlijk heel iets anders, maar ja, gezien de geschiedenis, de lange historie van onze tribune en ja, hoe die onderhouden is en wordt, ja, was ik toch wel erg blij met deze verkiezing, absoluut.
0: Ja, maar als het met de voetbal niet zo heel goed gaat, zitten er dan nog wel eens mensen bij een wedstrijd op de tribune?
1: Ja, absoluut, absoluut. Los van ons senioren voetbal, wat gelukkig heel langzaam uit een sportief dal klimt, hebben we een erg grote jeugdafdeling in Aardenburg met meer dan 150 jeugdleden, wat de zaterdag de nodige reuring op het sportpark brengt, met vele wedstrijden. En die worden door ouders, opa's, vrienden en oma's uiteraard, ja, wordt dat hier toch erg druk bezocht eigenlijk.
0: Ja, die zitten allemaal vanaf die tribune heel hard te schreeuwen.
1: Ja, inderdaad. Een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. Als het slecht weer is, dan is het altijd wel prettig dat je natuurlijk ook zeker zo'n voorziening hebt. Hè.
0: 11 augustus 1999 keek Lien Vermeire uit Sluiskeel met haar moeder, zus en schoonzus tijdens een fietstocht in België naar de zonsverduistering. En ze hadden geen eclipsbrillen, maar lasglaasjes. Nou, en ook deze week ging Lien kijken en ze had al een goede plek uitgetest.
2: Ik heb al een plekje gezocht waarop ik het beste kan zien op Sluiskeel. Natuurlijk wat bebouwing, dus daar moet ik vandaan.
0: Ja, ja, en waar ga je naartoe?
2: Nou, een stukje oud-stroodorpen. En dan zet ik gewoon in het weiland, zeg maar. En dan hoop ik en ik alles goed kan volgen.
0: Oh, ja.
2: Nee, ik ga naar dat plekje en dat is maar een stukje lopen met me vandaan. Ja, dat wil ik nog toch nog eens meemaken.
0: Ja, en ga je daar dan in je eentje staan?
2: Ja, ik voorlopig heb ik nog geen mens meegekregen, dus.
0: Oh, nou, het kan nog, hè, dat ze je nou straks gaan bellen. Van, oh, gezellig, ik kom ook.
2: Ja, dat kan, ja. Dan komt ze straks allemaal naar die plek. Nou ja, ook goed.
0: En Janna en schoonzus Jannie in, zegt u het maar eerder deze week over de zonsverduistering. Zij deelden herinneringen ook uit 1999 toen ze het per toeval meemaakten in Frankrijk.
3: Dat dacht ik verdorie, dat hebben we druk. En met toeval zat me daar in het noorden van Frankrijk. We hadden net onze vakantie daar niet voor geboekt. Het was gewoon allemaal toeval. Mama net mee.
4: Maar Jannie, je had toen wel van die dingetjes, want die had je nog gewonnen.
3: Ja, van die
4: Nee, ik kan die ook nooit gehad.
3: Oh,
4: maar die had je toen bij je.
3: Ja, nou, ik kan ze niet meer vinden.
4: Oh, nou, dus, dat geeft dan verder niet. Maar we weten waar het over had. Het was spannend.
3: Ja, en ondertussen weer Zeeland, hè?
4: Ah, ja, nee. Dan 15-jarig.

0: Anastasia en I'm Out of Love. Ja, 15 augustus, Allerwoegst. We hebben het er al een paar keer over gehad. Nou, ook in Schoondijken kun je terecht voor allerlei zaken die met landbouw te maken hebben. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is de oldtimerrit al onderweg?
1: Ja, de oldtimerrit is hier om 8:30 vertrokken. Die hebben hier om 8:00 koffie gedronken en een sausijzenbroodje genomen. En dan zijn ze onder begeleiding van mijn schoonzus Willemijn zijn ze aan toeren door Zeeuw-Vlaanderen. Het mooie Westen.
0: En hoeveel trekkertjes doen er mee?
1: 40-tal trekkers hadden we.
0: En dat gaat natuurlijk niet zo heel hard, hè?
1: Nee, het gaat niet zo heel hard. Zo'n beetje tussen de 20 en de 30 kilometer per uur zou het gaan, zoiets denk ik.
0: Ja.
1: En oh, wacht even, voor mijn paard staat de spiegel van de auto op te eten. Lodewijk, kom!
0: Want, dat mag niet, hè? Wat sta jij te doen?
1: Ik sta nu bij de paarden, zeg maar. De eerste paarden komen voor de demonstraties met ploegen in het land. En van allerlei dingen, zeg maar. En de mijnen staan hier rond dranghekken. Ja, die staan hier een beetje ook voor op de foto en dat soort dingen.
0: Oh, ja.
1: En ik sta er met de auto naast met de waterkar. En dan gaat hij net een beetje aan de spiegel lopen knagen. Dus ik hoop niet dat mijn schoonvader dit hoort.
0: En er is vanmiddag ook nog een demonstratie vlegels slaan.
1: Ja, dat is er ook. Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Want wie gaan dat doen? Want dat moet je toch een beetje kunnen.
1: Ja, nou, er zijn mensen die dat van vroeger uit, zeg maar, een beetje overgenomen en me geleerd hebben. En die komen vanmiddag het vlegel slaan. Die man is toevallig ook mee aan toeren nou met de toerrit. En die zal vanmiddag het vlegel slaan, zal die demonstreren en het uitpersen, het koren van het kalf scheiden. Dus ja, er is eigenlijk van alles te zien. Schapen scheren. Om 1:00 doen we een rondje schapen scheren en om 3:00 doen we een rondje schapen scheren. Dus er wordt van alles gedemonstreerd en... ja, gewoon heel leuk. Ik zou zeggen, kom kikken.
0: Ik vind het zo mooi dat jij zo zegt het koren van het kaf scheiden. Want ja, dat is, kennen wij natuurlijk sowieso als een uitdrukking. Maar hier gebeurt het echt letterlijk.
1: Ja, hier gebeurt het letterlijk. Nou, weet je, mijn schoonmoeder heeft gisterenmorgen verteld bij Remco in de uitzending. Dus daarom dat ik dat nog onthouden heb.
0: Oh ja, ja. Het is allemaal te doen in en rond het Landbouwmuseum.
1: Ja, klopt. En... hier bij het Klinket op de Sasputstraat in Schoondijken.
0: Ja, en vul je dan, als je een navigatie gebruikt, Schoondijken in of toch Sasput?
1: Schoondijken.
0: Oké.
1: Ja.
0: Het is de hele dag, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus als je het leuk vindt, nou, dan zie je daar ook de trekkertjes allemaal arriveren. Vlegels slaan dus. Nou, er is van alles te beleven. Stefan, ik wens je een hele mooie zaterdag toe.
1: Ja, super bedankt. En kom maar even kijken vanmiddag.
2: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland.

0: in how close did I can get.
1: Cameron Whitcomb en Medusa, 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Hey Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Hey Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Hey Raymond!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
23: Geeft ruimte.
24: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
26: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
27: Goed, het is gelukt.
26: Wat is er gelukt?
27: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
26: Fluitje van een cent dus?
27: Nou, het was wel wat meer dan dat.
28: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
29: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
30: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
31: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
30: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
15: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Davina Michel en het duurt te lang. Goedemorgen en welkom bij Weekend. Elias heeft nog vakantie, vandaar dat ik er vandaag zit. Nou, we maken er een gezellige ochtend van. En ja, als je erop uit wilt trekken, nou, er komen nog heel veel tips waar je naartoe kunt gaan.
1: Goedemorgen.

0: Mr. Bacon, to be with you. Als je lekker het weekend door wil brengen met een boek, dan heb je vast wel iets aan de tip van Margreet aan. Margreet, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa en luisteraars.
0: Want in welk boek ben jij bezig? Of heb je het misschien al uit?
1: Ja, ik heb verslonden heb ik De Correspondenten van Virginia Evans. Nou, dit is een brievenboek, een brievenroman. Het is wel echt een roman, dus het is fictie. Mm-hmm. Maar het is opgesteld in brieven. Die worden geschreven door een geweldige vrouw. Een voormalig steradvocate, Sybil van Antwerp, Amerikaans. Zij schrijft elke dag een brief en naar de meest uiteenlopende figuren, familieleden, oud-collega's, een rechter waar ze mee samengewerkt heeft. Ze is nog heel erg ook met haar werk bezig, want ze is nog niet zo heel lang met pensioen. Maar ook schrijft ze een brief aan andere schrijvers. En soms schrijven die haar ook terug. Dus je leest niet alleen de brieven die zij schrijft, maar ook brieven die zij krijgt. Zij krijgt ook brieven van een anonieme afzender. Dat zijn hele hatelijke brieven. Dus ja, dan zit er ook al meteen een soort suspense in. En dan denk je, waarom krijgt ze die? Dus behalve dat het een brievenroman is, is het ook ontzettend gelaagd en zit er dus een enorme familietragedie in.
0: Oh ja, want ik wou zeggen, het is niet alleen waarom krijgt ze die, maar vooral van wie krijgt ze die?
1: Ja, precies. Nou ja, dat is het plot. Dat ga ik natuurlijk absoluut niet verklappen hoe dat afloopt. Maar echt, lees dit boek. Het breekt bovendien een lans om ook weer gewoon brieven te gaan schrijven. Ze zegt in één brief ook duidelijk waarom dat zo belangrijk is. En dan het liefst op mooi briefpapier met een vulpen. Er zijn al mensen die hebben het boek gelezen en die komen hier een vulpen kopen. Dus dat vind ik dan zo leuk. Maar ja, het boek heeft het niet echt meer nodig hoor, want het loopt als een trein. Het is echt, in alle landen is het al overladen met prijzen. Het krijgt overal prachtige recensies, maar ik wil ook nog een keer een lans spreken voor dit boek. Een heerlijk zomerboek, want ja, je vliegt er doorheen. Ondanks dat het ontzettend intelligent en bittergeestig is, maar ook ontroerend is. Lees dit, zou ik zeggen.
0: Ja, en Margreet, heeft het jou al aan het schrijven gekregen?
1: Ja, zeker. Ja? Ik schreef sowieso al graag, met vulpen. Of het nou kaarten zijn of korte briefjes. Ik vind dat zoveel leuker dan gewoon een appje of een mailtje. Dus ja, ik hou het er gewoon in. Verjaardagen, speciale gelegenheden. Mensen kunnen van mij post verwachten.
0: Okay. Maar is het dan uitgebreide post of zijn het maar drie regeltjes met je naam eronder?
1: Nee, het kan uitgebreid zijn, maar het kan ook minder uitgebreid zijn. Maar ik doe het heel graag.
0: Oh ja. Ja, het is ook iets wat je veel sneller bewaart, hè?
1: Juist, en dat is ook wat zij uitlegt. Het is voor de eeuwigheid.
0: Nou, een bijzonder boek dus.
1: Ja, absoluut.
0: Over Sybil van Antwerp.
1: Ja, zeker. Je zou willen dat die vrouw naast je woont.
0: Margreet, dankjewel.
1: Graag gedaan. Mooi weekend.

Douwe Bob en Fanny. Ja, het is vakantietijd en wij gaan in de weekenden op muzikale reis naar een land in de buurt. Op zaterdag en zondag hoor je dan een lied uit een Europees land van lang geleden of recent. En op zaterdag is dat een mooie classic. Nou, we gaan vandaag naar Spanje. Tapas en paella, de vurige flamenco-dans, prachtige stranden, het warme klimaat, wereldberoemde kunstenaars zoals Gaudi en Picasso en de liefde voor voetbal, siestas in de middag en het late avondeten. Nou, een van de zomerhits uit Spanje is Los del Rio. Een bekend Spaans zangduo uit Andalusië, opgericht in 1962. Bestaand uit de jeugdvrienden Antonio Romero Monge en Rafael Ruiz Perdigones. In 1993 brachten ze het nummer Macarena uit. En na een remix door de Bayside Boys werd het in 1996 een absolute nummer 1 hit over de hele wereld. En ondanks dat de heren inmiddels ver in de 70 zijn, nou eigenlijk dicht bij de 80, viert het duo hun 60-jarig jubileum met de Gira 60 Anniversario, hun 60-jarige jubileumtournee. Het lied en de bijbehorende dans worden tot op de dag van vandaag op feesten en partijen gedraaid. En natuurlijk ook hier in weekend.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: en Hemingway. Laten we eens even luisteren wat er op het antwoordapparaat ingesproken is.
1: Het antwoordapparaat.
2: Vandaag, op 15 augustus, hebben wij weer een supergezellige fietsrommelroute in Wolfersdijk en Oud-Sabbingen. Dus spring op de fiets van 9 tot een uur of 4. Er zijn weer volop kraampjes en allerlei lekkers te koop. Ook pannenkoeken en oliebollen. En gezelligheid, dus vanmiddag of en vanochtend van 9 tot 3 tot 4. Fietsrommelroute, Wolfersdijk en Oud-Sabbingen. Tot dan!
3: Goedemorgen. Op zaterdag 22 augustus zijn de kinderen de baas in Goes. Dan is het weer spektakel. Goes Kinderstad. Om 10:30 wordt het nieuwe kindercollege geïnstalleerd door de burgemeester van Goes, de heer Van den Bos. Daarna gaat het los. Op de pleinen. Er is weer van alles te doen en te beleven en alles is gratis. Uiteraard zijn er ook weer de heerlijke pannenkoeken. Dus wees welkom op 22 augustus tussen 11 uur en 4 uur in Goes. Tot ziens. Dag.
4: Goeiedag. Hier spreekt de boer van de kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Pfff, wat was het warm afgelopen week, hé. We hebben veel activiteiten niet kunnen doen omdat het zo warm was. Maar komende week gaan we op herkansing. Komende week wordt het veel beter weer. En als het droog blijft, kun je gewoon langskomen om activiteiten te komen doen. Dat begint al gelijk maandag om 14:00 in de middag. Dan hebben we geitengein. Dan gaan we de geitjes borstelen en ze voeren. Hartstikke leuk. Dan hebben we op dinsdag ponies borstelen, hun verblijf schoonmaken en ze zelfs te eten geven. Dan hebben we op woensdag knutselen. Op donderdag hebben we om 1:00 knabbelpret. Dat betekent dat we knabbeltjes gaan maken voor onze vogeltjes en onze konijntjes. Die gaan we dan eens extra verwennen. Ook is er maandag tot en met vrijdag iedere dag om 3:30 help de boer voeren. Ieder dag weer een ander dier. En vergeet niet, voor sommige activiteiten moet je je ook inschrijven. Kijk daarvoor op onze website. Nou, tot ziens op de Klepperhoeve.

Alex Warren in de Fever Dream. Ja, we gaan zo kijken wie er bij het spelletje Wat Is het allemaal gewonnen heeft de afgelopen week. En dan gaan we de sokken van Omroep Zeeland verloten. Maar eerst Adele.

0: Adele en Send My Love. Ja, het is tijd voor de bingo ballenmolen in het spelletje Wat is het? Hans, Walter, Sjors, Rob en Tim. Allemaal mannen waren deze week winnaar. Maar wie wint uiteindelijk die sokken?
1: Bingo!
2: Wat een spanning.
0: En het is nummertje 4 die eruit gerold komt. Dus dat is de winnaar van donderdag. En dat is Rob. Rob, gefeliciteerd. Jij krijgt een paar prachtige sokken thuisgestuurd.
3: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Ja, en nu is het even spannend of we op de Highland Games by the Sea zitten. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ja, toch wel. Ja, er was even iets mis met de telefoon, hè?
1: Ja, dat ging even niet helemaal goed, maar we zijn er.
0: Ja, waar zitten wij nu?
1: We zitten nu op de dijk bij de landing in Baarland.
0: Dus aan het water?
1: Aan het water, prachtig uitzicht.
0: En als jij rond je kijkt, wat zie je dan?
1: Ik zie heel veel hardwerkende mensen. Er wordt een podium opgebouwd, een bar. Ze zijn spelen aan het uitzetten. Dus een drukte van je welste.
0: Maar Johan, de ceremonie is toch wel al achter de rug?
1: Nee, morgenochtend om 11:30 hebben we de ceremonie.
0: Ah.
1: Dan hebben we de kranslegging, toespraak van de burgemeester. Er worden 4 kransen gelegd. En daarna is het start zijn, let the games begin. En dan begint het spektakel.
0: Ja, en waar moeten we dan aan denken?
1: Ja, allemaal sterke mannen, sterke vrouwen, hele relaxte sfeer, boomstam werpen, touwtrekken, noem maar op.
0: Ja, en dat allemaal in niet zomaar een sportbroekje?
1: Nee, allemaal in kilt.
0: Ook de vrouwen?
1: Ook de vrouwen, ja. Iedereen is in kilt die meedoet. Ja.
0: En de deelnemers, waar komen die vandaan?
1: We hebben regionale clans, zoals ze dat noemen. We hebben uit België. Daar leeft het ook ontzettend. Er komen ook mensen uit West-Brabant. Die spelen mee hier in de Zeeuwse clans. Dus het is eigenlijk wel redelijk verspreid.
0: Ja, allemaal mannen met spierballen.
1: Ja, vooral ja. Ja.
0: En hoor jij daar zelf ook bij?
1: Nee.
0: Heel vastberaden.
1: Nee hoor. Ik doe het vanwege hier waar wij de spelen doen. Hier zijn de Schotten geland in 1944. Dus het is niet zomaar een beetje stoere mannensport. Het is toch ook wel een hommage aan onze bevrijders. Dus daarom is er ook, worden er ook kransen gelegd voordat we beginnen.
0: Ja, want het heeft allemaal te maken met de slag om de Schelde.
1: Precies. Ja.
0: Ter nagedachtenis dus aan die Schotse militairen. Ja, eigenlijk wordt er dus een soort feest gevierd, maar toch wel met ook een officieel tintje.
1: Ja, absoluut. En dan s'avonds nog een beentje. Dus dan een biertje en een beentje. En dan daarna is het weer een jaar gebeurd.
0: De Highland Games by the Sea 2026.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Aan de Zeedijk bij de landing in Baarland. En de officiële opening is om 11 uur. En hoe laat is het allemaal?
1: 11:30, hè? 11:30.
0: Oh, 11:30. Ja, maar goed, dan moet je er wel zijn, hè?
1: Ja, als je dat wil zien, dat is behoorlijk indrukwekkend. Ja,
0: precies. Nou, ja. Johan, dan wens ik jou een hele mooie dag toe morgen.
1: Dankjewel, Elsa.

0: Ah, wat is het toch een mooi nummer, hè? Billy Joel en She's Always a Woman.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.
0: En je mag natuurlijk nu al gaan bellen weer voor aankomend weekend. Ik bedoel, dit is nog niet eens voorbij, maar voor volgende week zaterdag kun je dus nu alweer het antwoordapparaat inspreken. Ja, het is 4 minuten voor 12, dus tot zover deze weekend. Volgende week is Elias er gewoon weer. Zometeen dan hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de sport. En daarna natuurlijk, zou ik bijna zeggen, de Zeeuwse top 40. Nou, maak er nog een mooie zaterdag van. Ik wens je in elk geval een mooi weekend. En blijf vooral dus bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Martijn er.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey Raymond!
11: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Hey, Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB bij Omroep Zeeland. We beginnen op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Etteleur-West en Roosendaal-Oost zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en de verwachting is dat dat tot morgenochtend 5 uur duurt. Dan gaan we naar de files in Zeeland. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. Een file van 4 kilometer. Zorg voor vertraging van een kleine 10 minuten. Ook een kleine 10 minuten langer onderweg ben je op de N57. Maar dan ook dezelfde kant op. Rotterdam richting Middelburg. Dus de Haringvlietdam in Goede Reden. En tot slot de N59 Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein tussen Ouwerkerk en de afrit Sierjansland. Een file van 3 kilometer, ook daar ben je 10 minuten langer onderweg.
17: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
19: eSIM. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Download de app of ga naar goldenesim.com.
20: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
23: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
23: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
25: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 12 uur. Het spant erom in Zierikzee, want kunnen de havendagen in Zierikzee wel worden afgesloten met vuurwerk? Vrijdag dient daar een kort geding over. En het is gedaan met achteroverleunen voor de voetballers van Goes, Hoek en Kloetingen. Want vanaf vandaag moeten ze weer aan de bak. Het nieuwe voetbalseizoen begint. En we blikken daar straks uiteraard op vooruit. Dan nog het weer in Zeeland. Het is droog en zonnig. Bij maximaal tussen de 23 en 28 graden. Aan de kust is het een stuk koeler. Komt door of dankzij een matige tot krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het nog koeler. Bij maximaal 23 graden blijft dan wel droog. De volgende buien worden pas vanaf begin volgende week weer verwacht. Goedemiddag en fijn dat je luistert. Eerst naar het Zeeuwse nieuws in het kort. Want we gaan eerst even terug naar vannacht, want Vlissingen heeft een tropische nacht achter de rug. De temperatuur bij het KNMI-meetstation zakte niet verder dan 20,9 graden. Volgens de maatstaven van het KNMI is er dan sprake van een tropische nacht als de temperatuur niet onder de 20 graden zakt. Het is al de 8e regionale tropische nacht in Nederland dit jaar. Ook in Maastricht bleef het vannacht warmer dan 20 graden. De eerste regionale tropennacht werd eind juni gemeten, ook in Vlissingen, toen het niet kouder werd dan 22 graden. De Westerschelde-ferry verwacht vandaag een drukke dag. Reizigers wordt dan ook aangeraden van tevoren een vertrektijd te reserveren. Het is vandaag Maria Hemelvaart, een feestdag in België. Daarom verwacht de ferry extra passagiers. Tijdens de vorige Belgische feestdag op 21 juli liepen de wachttijden bij de boot fors op. En de brandweer van Westkapelle was gisteravond druk met twee natuurbrandjes. Binnen 2 uur was het 2 keer raak met dijkbranden. In totaal is daarbij 160 meter dijk afgebrand. Met water en vuurzwepen is de brand bestreden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Door de droogte geldt er in Zeeland al langer een verhoogd risico op natuurbranden. Tot zover het Zeeuwse nieuws in het kort. Straks dan gaan we naar Zierikzee, want daar spant het erom of de vuurwerkshow wel door kan gaan. Die traditiegetrouw de havendagen daar afsluit. Straks meer daarover. Na Milo.

0: Milo met You Don't Know. Ja, donderdag dan starten de havendagen in Zierikzee. De haven van Zierikzee is dan 3 dagen lang omgetoverd tot, nou ja, noem het maar gewoon gerust een festivalterrein. Met op zaterdagavond natuurlijk de traditionele afsluiter, de vuurwerkshow. Maar daar is nu onzekerheid over, want er zijn bezwaren ingediend tegen de vergunning en vrijdag dient er een kort geding. Ik sprak er vanmorgen over met de voorzitter van de havendagen.
1: Goedemiddag, ja.
0: Bent geen partij in dit kort geding, maar hoe reageert u op het nieuws?
1: Ja, ik kan er weinig over zeggen en weinig over doen natuurlijk. Het wordt kort geding en wij moeten gewoon afwachten. Hoe het afloopt volgende week vrijdag. Het zou jammer wezen. Nee. En we zitten dus ook nog met een probleem. Natuurlijk altijd weer zo blijft, zo droog. Dan zal het zeker niet doorgaan. Maar goed, de kort gedingen. We hebben nog nooit een kort geding gehad. En dit is de eerste keer.
0: Ja.
1: Jammer.
0: Ja, want het is natuurlijk wel de afsluiter van jullie evenement. Wat zou het betekenen als er geen vuurwerk zou zijn aan het einde?
1: Ja, dan hebben we dat gewoon niet. Dan wordt het gewoon afgesloten om 1 uur weer met en de cafés dicht en alles dicht. En dan is het einde verhaal. En ik ben al bezig geweest ook met een droneshow. Maar ja, dat is allemaal veel duurder. Dus dat gaat ook niet gebeuren. En ook in de toekomst denk ik niet.
0: U zegt een droneshow, want hoeveel zou dat kosten?
1: Ja, ik heb een gesprek gehad met een man met een bedrijf uit Groningen. Die is hier in Toerwee, in CXC. En die heeft gauw over de 20.000 of 25.000 euro.
0: Ja. Dat is te veel.
1: Dat is, ja, het is mooi hoor. Dat is echt heel mooi. Maar ja, dat is nog gewoon, voor ons is dat nog te pittig. Dus ja, misschien wel in de toekomst. Al mijn goede sponsoren hebben. Want je weet nooit.
0: Nee. Wat doet dat eigenlijk met jullie als organisatie dat er straks een kort geding dient waar jullie eigenlijk geen partij in zijn, maar wel wat wel invloed op jullie heeft?
1: Ja, dus, jongens, we moeten gewoon afwachten. Je kan weinig doen. Je kan je boos maken. Je kan iets doen. Afwachten. Wat de uitslag is van volgende vrijdag.
0: Ja.
1: Nee, dat is gewoon zo.
0: Nou, laten we dan even kijken naar die andere, want er zijn natuurlijk nog 3 dagen van de havendagen. Wat staat er allemaal op het programma dit jaar?
1: We gaan weer beginnen met muziek en mossels koken. Donderdagmiddag al bij Hexaal van 12 uur tot 8 uur. En dan muziek en een vrijdag ook weer mossels koken. Om 12 uur beginnen vrijdag. Aan beginnen tot 8 uur. En dan veel muziek. Ook natuurlijk. En een beetje straattheater. En daar hebben we zaterdag. Hij is de rondvaart van al de mensen. Met Neptunus natuurlijk. En de mosselprinses. Zaterdagmorgen. En niemand weet wie de mosselprinses is. Dat is altijd het beste geheim van CXC. En dat is pas vrijdagmorgen. Zaterdagmorgen om 11 uur. Is pas bekend wie de mosselprinses is. 2026. Ja.
0: En dat gaat geen kort geding. Gaat daar roet in het eten gooien?
1: Nee absoluut. Nee. Dus we gaan er gewoon weer voor.
0: Kijk, nou, veel plezier bij de volgende, op de komende editie, de 38e dus, vanaf aanstaande
1: 38,
0: donderdag.
1: Hè?
0: 38e inderdaad.
1: Ja,
0: vanaf aanstaande donderdag dus in Zierikzee. Dankjewel.
1: Ja.
0: En je hoorde de voorzitter van de havendagen in Zierikzee, Jaap Schot. Die naam had je nog te goed. En of behalve de rechtszaak de mogelijke droogte nog roet in het eten kan gooien voor die vuurwerkshow. Het antwoord op die vraag, dat krijg je nu, want... Oh, moet ik een tekst wel hebben? Ja, hier is die. Na een enkele bui vanmorgen blijft het de rest van de dag droog en wordt het ook weer vrij zonnig. 23 graden aan de kust tot 28 graden verder landinwaarts. Dat het aan de kust een stuk koeler is, komt door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen verloopt een stuk koeler met maximaal rond de 23 graden. Maandag en dinsdag is er weer kans op een paar buien, met halverwege de week ook wat pittige exemplaren. En van het weer rollen we zo richting de sport. Aangeschoven Jasper van Tricht, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het voetbalseizoen staat op het punt van beginnen. Althans, voor de hoogst spelende Zeeuwse clubs is dat het geval. Goes begint morgen aan de competitie in de 3e divisie. Voor Hoek en Kloetingen staat in de 2e divisie vandaag de eerste wedstrijd op het programma. Debutant Kloetingen opent met een uitwedstrijd. In Amsterdam is AFC de eerste tegenstander op het hoogste amateurniveau. Maar over de wedstrijd ging het de afgelopen weken nauwelijks in Kloetingen. Verslaggever Tom Druppers vertelt waarover wel.
3: Nog voordat Kloetingen 1 minuut in de 2e divisie heeft gespeeld, hangt alweer een trainerswissel boven de markt. Roy Hendriksen leidt de ploeg vanmiddag tegen AFC waarschijnlijk voor het eerst en laatst in competitieverband. En de spelers hebben na de onrust deze week bewust de koppen bij elkaar gestoken. Want genoeg over de trainers, de blik moet naar AFC. Want sportief wacht meteen een serieuze test. AFC heeft de selectie deze zomer flink versterkt en mikt onder trainer Cedric Seedorf hoog. Haalde onder meer Floris van der Linden en Anwar Bensabou. De voorbereiding was wisselvallig, al werd regerend kampioen Quick Boys wel verslagen. Kloetingen begint bovendien gehavend aan het avontuur op het hoogste amateurniveau. Een lange lijst blessures en daardoor heeft Hendriksen vandaag lang niet zijn volledige selectie tot zijn beschikking. Aanwinst Luc Admiraal, overgekomen van ASWH, is dan wel weer inzetbaar. Vanmiddag zal blijken hoe groot die stap nou echt is van de derde naar de tweede divisie. En of Hendriksen zijn vermoedelijk toch ultra korte verblijf bij Kloetingen als trainer met een stunt kan afsluiten hier bij AFC in Amsterdam.
2: Ja, en de wedstrijd Kloetingen tegen AFC volg je vanmiddag in ons liveblog. Net als het duel tussen Hoek en Koninklijke HFC. De Zeeuws-Vlamingen verrasten vorig seizoen vriend en vijand door als promovendus tot op de laatste dag mee te doen om het kampioenschap. Wat de verwachtingen voor dit seizoen en voor het duel met HFC zijn, hoor je van verslaggever Jorben Westraten.
4: Ik heb genoten van onze wedstrijden in de voorbereiding, zei trainer Gerard de Nooijer na afloop van de laatste oefenwedstrijd, waarin Hoek met 6-1 won van Capelle. Na het successeizoen van Hoek verloor de ploeg een aantal belangrijke spelers. Doelman Finn Murren, sterkhouders Wout en Engelsman Silvio Hagen, Steve Schalkwijk en topscorer Din Sula zijn weg. Maar de Zeeuws-Vlamingen versterkten zich met spelers die veel ervaringen hebben in het profvoetbal, zoals spits Tom Boeren en middenvelder Sebastiaan Brebels. Dat de eerste doelstelling handhaving is, is misschien gek te noemen als je vorig seizoen tot de laatste speeldag meedeed om de titel. Maar volgens de Nooijer is dat een realistisch doel. Over de opstelling wilde de trainer nog niks zeggen. Wel heeft hij Milan Standaard benoemd als eerste doelman. De afgelopen twee seizoenen was hij de stand-in van Finn Murren, maar nu mag hij zich in het veld bewijzen. Hoek mist vanmiddag tegen Koninklijke HFC alleen de nog niet fitte aanwinst Cedric van Dalen. De Nooijer moet zelf vanaf de tribune toekijken, want hij zit nog een schorsing uit die hij vorig seizoen opliep. De aftrap van het eerste duel in de tweede divisie van Hoek is straks om 2:30 op Sportpark De Nook.
2: Dan nog voetbal uit de Eredivisie. Het werd gisteravond namelijk een avond om niet snel te vergeten voor Marvin Jong uit Oostzoeburg. De verdediger van Sparta maakte zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Na 6 minuten opende Jong de score in de uitwedstrijd tegen Telstar, die Sparta uiteindelijk met 2-1 zou winnen. Gaan we verder met atletiek. Gisteravond werd de 15 van Wolfartsdijk gelopen en die wedstrijd leverde dezelfde winnaars op als vorig jaar. Karsten Kok uit Puttershoek en de Belgische Jolien Denies verwezen de Zeeuwse atleten opnieuw naar het tweede plan. Simone Cornelis uit Oostzoeburg werd net als een jaar eerder tweede bij de vrouwen. Dorpsgenoot Johannes Gebreselassie was op de derde plaats de beste Zeeuw bij de mannen. Het zilver ging naar Ties van den Hurk uit Nijmegen. Anne van der Zwaluw uit Zierikzee werd net als vorig jaar derde bij de vrouwen. Dat was het voor nu. Meer sport lees je op onze website omroepzeelandsport.nl, waar je vanmiddag dus de wedstrijden van Hoek en Kloetingen live kunt volgen.
0: Jasper, dankjewel. En sluiten we dit Zeeuwsnieuws af met nieuws wat net binnen is gekomen. Dat is dat de vrouw die vorige week zondag op de N59 bij Zierikzee werd aangereden, in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden, heeft de politie zojuist laten weten. De vrouw werd vorige week zondag op de N59 bij Zierikzee geschept door een auto. De vrouw was 72 jaar oud. Meer daarover bij ons natuurlijk online op omroepzeeland.nl of in de app. Tot zover het Zeeuwse nieuwsoverzicht van 12 uur hier op de radio. Hier geef ik het stokje weer over aan de vrouw die je daarnet ook hoorde. Elsa van Hermon. Ze is hier met de Zeeuwse hits in de Zeeuwse top 40. Veel plezier en tot 5 uur vanmiddag.

0: De nieuwe van Pop Trash Inc., Mi Corazon. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. De wekelijkse update over muziek uit Zeeland. Met veel nieuws en nieuwe releases van Zeeuwse artiesten.
1: Ze hebben er een lekker zomersausje overheen gegooid. De mannen van Pop Trash Inc.
0: Zometeen kijken we welke muziek van Zeeuwen het meest gestreamd is. Maar eerst Bluff met een nummer van het album Umoja uit 2006. Samen met Eliades Ochoa, bekend van de Buena Vista Social Club. Opgenomen op Cuba is dit Hemingway.

0: Niels Korshuizen uit Goes met Gitana.
1: En ook hij heeft die zomerse sfeer weer te pakken. Dat deed hij 6 jaar geleden met die single Marilou. En nu met Gitana, allemaal geproduceerd door Deep Web.
0: Emma Heesters heeft ook weer een nieuwe single. Dit is Hartebreker.

0: Een collectief van Zeeuwse hiphoppers en rappers maakte deze in 2024. Je hoorde onder andere Donson en Young Villian en Sykes.
1: En dat zag er ook heel leuk uit in de videoclip. Met het hele stel in nette pakken. En een paar danseressen erbij, allemaal gefilmd in een bekend horeca-etablissement bij Koudekerken.

0: Marion van Iwaarden uit Middelburg met Free.
1: Ja, de zangeres ging eerder dit jaar een samenwerking aan met producers duo Mannix en McLeod, ook uit Middelburg. En dat leverde een paar soulvolle nummertjes op, waaronder dit, Free.
0: Muziek in dialect. Nou, omdat die zo leuk is, luisteren we nog een keer naar de La Maquetas. Hier is

0: Muziek uit Zeeland.
1: Het is volop zomer en misschien zit je wel te zweten in je bovenkamer op je nieuwste Zeeuwse muziekproductie. Nou, hou vol, hou vast en stuur het resultaat op naar muziek@omroepzeeland.nl. En dan hoor je misschien na de zomer hier in dit programma, de Zeeuwse Top 40. Volg die Zeeuwse muziek op de website en social media.
2: Wij zijn er volgende week weer. We blijven natuurlijk lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En wij wensen je een heel mooi weekend.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey Remol!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: Dag Jaap.
26: Hi.
25: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
26: Ja, we hebben echt veel nodig.
25: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
26: Klopt.
27: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
28: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
27: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.

Lekkere zomerse muziek aan het begin van de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoorde Bandolero. Ken je ze nog? Ze hadden een hit in 1984 met dit Paris Latino. De muziekmiddag, daar luister je naar tot aan 5 uur vanmiddag. We hebben opmerkelijk nieuws over een dure auto. In het jaar van de hit reizen we terug naar 2021. Dat is niet zo'n grote reis. En we kijken naar nieuws van vandaag in de geschiedenis. Dus van 15 augustus, terug in de tijd. Verder buitengewoon fraaie hits in dit uur. Onder andere muziek van De Dijk, van Chicago, van Agda en de Munnik. En nu gaan we naar een nummer uit 2001. U2 is hier, stuck in a moment you can't get out of.

Proclaimers uit 1993. Het was een grote hit voor ze. I'm gonna be 500 miles. Zometeen reizen we naar 1976 en gaat het alleen maar over geld. En we gaan in dit uur van de muziekmiddag voor het eerst naar het jaar van de hit 2021. Dan vertel ik je hoe een gemiddeld salaris eruit zag.

1976, Rabba, joh, de money, money, money. In de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Nu verder met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Zeeuwen.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland. Hit the beat and take it to the verse now.

Duffy in de muziekmiddag. Jorde, het mooie Mercy. Het is tijd om voor het eerst naar het jaar van de hit te gaan. We gaan terug naar een jaar wat nog redelijk dicht bij ons ligt. Nee, 2021. Wat verdien je ongeveer in dat jaar? Nou, wie modaal verdiende zag op de maandelijkse loonstrook zo'n 2815 euro bruto staan. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen bedroeg aan het begin van het jaar bijna 1685 euro. Per maand natuurlijk. Vanaf juli werd dat iets hoger, 1701 euro bruto per maand. Een huis kopen in 2021 was van een hele andere orde. Voor een bestaande koopwoning werd in dat jaar gemiddeld bijna 387.000 euro betaald. De huizenprijzen gingen dat jaar razendsnel omhoog. En ook een nieuwe auto was behoorlijk aan de prijs. Gemiddeld ging het om ongeveer 43.000 euro. Dat allemaal in ons jaar van de hit 2021.

De Antwerpse vrienden van Trigger Finger. Je hoorde I Follow Rivers. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. We hebben dadelijk nog opmerkelijk nieuws over een veel te dure auto. En die werd nog alleen maar duurder. We gaan natuurlijk nog een keer naar het jaar van de hit. We kijken naar 15 augustus in de geschiedenis in vandaag vroeger. Maar eerst nog muziek. Wat dacht je van deze van Chicago?

Shakira, je hoorde Zoo, die grote hit van haar die ze hier heeft dit jaar. Even een rustpuntje in het programma. Deze is van de Dijk, als ze er niet is.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
21: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Tainted Love. Aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoort de Soft Cell. In dit uur gaan we naar vandaag. Vroeger kijken we met onze tijdmachine terug naar 15 augustus in de geschiedenis. Bijvoorbeeld wat er gebeurde in 1914. Verder heel veel muziek. Wat dacht je van Natasha Bedingfield, Bruno Mars, Teddy Swims komt langs, Fleetwood Mac natuurlijk. En nu Max en Andy Grammer. Dit is The Thing

Misschien wel de mooiste van John Mayer. En die hoor je natuurlijk hier bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag. New Light is de titel van het nummer. Straks het jaar van de hit, deel 2. Wat keek Nederland in 2021 op televisie? Dat hoor je zo in dit programma. Eerst toch veel muziek. Wat dacht je van deze? The One I Seek van Raccoon. The one I...

Even terug naar de hoogtijdagen van Whitney Houston. 1997 was dit een hit. Step by Step is de titel van het nummer. Daarvoor hoorde je Raccoon en The One I Seek. Zometeen een mooie van Fleetwood Mac uit 1976. Maar eerst naar Taylor Swift.

Vele mooie platen van Fleetwood Mac. Je hoorde Rhiannon in de muziekmiddag. Het is tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We gaan weer even samen in de tijdmachine en kijken wat er gebeurde op 15 augustus in de geschiedenis. Dit is Vandaag Vroeger. We beginnen in 1945. Op deze dag capituleert Japan en daarmee eindigt ook in Nederlands-Indië de Tweede Wereldoorlog. Voor veel gevangenen komt er een einde aan jaren van honger, dwangarbeid en opsluiting in Japanse kampen. Toch breekt niet meteen een rustige tijd aan. Twee dagen later roept Indonesië de onafhankelijkheid uit en volgen opnieuw jaren van geweld en onzekerheid. Nog altijd worden op 15 augustus de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Dan gaan we naar Berlijn op 15 augustus 1961. De muur is dan nog maar twee dagen in aanbouw als de 19-jarige Oost-Duitse grenswacht Konrad Schumann een besluit neemt. Hij zet het op een lopen, springt over een lage rol prikkeldraad en belandt in West-Berlijn. Precies op dat moment drukt een fotograaf af. Het beeld van de springende grenswacht gaat de hele wereld over en groeit uit tot een van de bekendste foto's uit de Koude Oorlog. En op 15 augustus 1914 wordt het Panama-kanaal officieel geopend. Het Amerikaanse vrachtschip SS Anken vaart als eerste door de nieuwe verbinding tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Schepen hoeven daardoor niet langer helemaal om Zuid-Amerika heen. Dat scheelt duizenden kilometers, maar de aanleg heeft ook een hoge prijs. Door ongelukken en tropische ziekten komen tijdens de verschillende bouwpogingen duizenden arbeiders om het leven. Dat allemaal Vandaag Vroeger op 15 augustus.

Douwe Bob, the world is our home. Zometeen in de muziekmiddag, het jaar van de hit, deel 2. We gaan terug naar 2021. En je hoort van mij wat Nederland keek in dat jaar op televisie. Maar nu eerst Bruno Mars.

Onze muzikale tijdreis, de muziekmiddag, bracht ons terug naar 1984 met deze mooie van Bruce Springsteen, Born in the USA. Het is tijd om weer even terug in de tijd te gaan naar ons jaar van de hit, 2021. Wat keek Nederland eigenlijk op televisie in dat jaar? Nou, Heel Holland Bakt was opnieuw een grote publieksfavoriet. André van Duin presenteerde Jannie van der Heijden en Robert van Beckhoven keurde de baksels. En thuis leefde iedereen mee zodra een taart begon in te zakken. En op de grond viel, dat soort dingen. Uiteindelijk werd in 2001 Elisabeth Lopez uitgeroepen tot beste thuisbakker van het seizoen. Ook Wie is de Mol hield Nederland wekenlang weer bezig in dat jaar. De reis ging dit keer door Tsjechië en ondertussen werd er thuis weer fanatiek gezocht naar verdachte blikken, verborgen aanwijzingen en mislukte opdrachten. Oud-voetbalster, Roxanne Rocky Heya Kaya, die won het spel. Actrice René Fokker bleek de mol te zijn. Op vrijdagavond was er The Masked Singer. Bekende Nederlanders zingen onherkenbaar verkleed in de meest uitbundige kostuums, terwijl het panel probeerde te raden wie erin zat. Dit seizoen won Jamai Lohman, die al die tijd verborgen bleek te zitten in het pak van Cupido. Dat allemaal in ons jaar van de hit 2021.

0: Maar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
13: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: kozijnen. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Heading for a Fall. Je hoorde Vaya con Dios aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van onder andere Stella Lefty, Pop Trash Inc. komt langs, Cock Robin, Billy Joel, Alex Warren. En nu gaan we naar Luis Fonsi met hulp van onder andere Justin Bieber. Dit is Despacito.

Marvin Gaye. Bijzonder aan I Heard It Through the Grapevine is dat Marvin niet de eerste was die het nummer opnam. The Miracles, die waren hem voor en daarna nam Marvin zijn versie op. Toch belanden beide opnamen voorlopig in de Motown-archieven, want platenbaas Berry Gordy die hoorde er blijkbaar dus geen single in. Gladys Knight en de Pips die mochten het nummer wel uitbrengen en scoorden er in 1967 een hele grote hit mee. Pas een jaar later verscheen deze wat tragere en veel dreigendere klinkende uitvoering van Marvin Gaye op zijn album In the Groove. Radio-dj's die pikten juist dat nummer van de LP en begonnen het massaal te draaien. Die invloed die hadden de dj's toen nog. Motown kon toen eigenlijk niets anders dan het alsnog op single uitbrengen. Met resultaat: de plaat stond 7 weken bovenaan in Amerika en werd op dat moment de best verkochte Motown-single ooit. De titel betekent trouwens dat je iets via het geruchtencircuit hoort. En in dit geval is dat slecht nieuws. Marvin ontdekt via anderen dat zijn vriendin hem wil verlaten. Een soul-klassieker die bijna op de plank was blijven liggen. Dus Marvin Gaye met I Heard It Through the Grapevine.

Gevoelig nummer van Ilse de Lange in de Muziekmiddag. Je hoorde Miracle. Zometeen gaan we weer terug naar het jaar van de hit 2021. Je krijgt van mij de nieuwsfeiten uit dat jaar. En een buitengewoon fraaie hit natuurlijk.

Billy Joel, je hoort de Uptown Girl in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Het is tijd om weer even terug te gaan naar het jaar van de hit 2021. Er gebeurde van alles. Op 6 januari krijgt een verpleeghuismedewerkster in Veghel de eerste Nederlandse coronaprik. Daarmee begint een enorme vaccinatiecampagne in sporthallen en op andere tijdelijke prikkellocaties worden in de maanden daarna miljoenen Nederlanders gevaccineerd. Het is het begin van de weg terug naar een leven zonder lockdowns en 1,5 meter afstand. Soms, heel soms, zou je daar weer naartoe verlangen. Dezelfde dag gaat het in Washington volledig mis. Aanhangers van president Donald Trump bestormen het Capitool, terwijl daar de verkiezingszege van Joe Biden officieel wordt bekrachtigd. Ramen worden ingeslagen, politici moeten worden geëvacueerd en agenten raakten gewond. De beelden gaan de hele wereld over. Zoiets was in Amerika lange tijd ondenkbaar. En in augustus van ons jaar van de hit 2021 nemen de Taliban in hoog tempo Afghanistan weer in. Op 15 augustus trekken ze de hoofdstad Kabul binnen en stort de Afghaanse regering in. Op het vliegveld proberen duizenden wanhopige mensen het land te ontvluchten. Daarmee komt na bijna 20 jaar een pijnlijk einde aan de westerse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Dan gaan we door naar de hit uit 2021. Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. Het nummer klinkt als een nieuw nummer, maar het is eigenlijk een slimme muzikale puzzel. De Australische dancegroep Penau die kreeg toegang tot de oude opname van Elton John en maakte daar één nieuwe track van. De coupletten uit Sacrifice, terwijl Dua Lipa het bekende refrein van Rocketman zingt. Wie heel goed luistert, hoort ook stukjes van Kiss the Bride en het minder bekende Where's the Sora. Elton en Dua Lipa hadden elkaar tijdens de coronaperiode vooral online leren kennen. Ze klikten meteen en namen hun bijdrage op afstand op. Zo werden 4 nummers uiteindelijk verschillende periodes, zo moet ik het zeggen, samengevoegd tot 1 moderne dansplaat. En daarmee had Elton John in 2021, bijna 50 jaar na Rocketman, ineens opnieuw een wereldhit.

0: van jou.
1: Ja, maar hij is dus een heerlijke zomerse, lekkere tempo-plaat. Hartenbreker is de titel van het nummer. Je luistert naar Omroep Zeeland. Dit is de muziekmiddag met nu Pop Trash Inc. Ook een gloednieuw nummer genaamd Mi Corazón.

Amy Graham, You're the Baby Baby. Het volgende nummer, dat gaat over Boston, zo heet het ook. En dan moest ik ineens terugdenken aan een vakantie die ik gehad heb. Een beetje rondgereisd door Amerika, een paar jaar terug. En op een bepaald moment was ik in Boston geland met een vliegtuig, auto gehuurd. En dacht van, nou, ik ga dan door Boston ergens de natuur in. Ja, en in Boston, daar rijden ze dus als gekken. Echt een stel idioten daar. Dus bijna 3 botsingen binnen een half uur tijd. En zo. Dus het is beter om de trein in Boston te nemen. Toch, Stella Lefty? Oh,

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel!
21: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
24: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
26: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Imagine Dragons on top of the world. En in dit geval dan on top of de muziekmiddag. Aan het begin van het laatste uurtje muziekmiddag op deze zaterdagmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde dus on top of the world. In dit uur muziek van onder andere Adele, van Anastasia, van Zoe Livee, van Miles Smith. De Beatles komen langs en nu gaan we naar Bente. Dit is Kan je me zien?

New Yorkse band Blondie. Je hoorde Call Me in de muziekmiddag. Straks hebben we opmerkelijk nieuws. Het gaat over een dure auto. En we hebben nog heel veel muziek. We reizen zo naar 1965 met een prachtige van de Beatles. Maar eerst deze. I'm Like a Bird. Dat was een hit voor Nelly Furtado.

reisden even terug in onze muzikale tijdreis. De muziekmiddag naar 1991. 99 moet ik zeggen. Je hoorde As van George Michael en Mary J. Blige. Tijd geworden voor opmerkelijk nieuws. En dat komt dit keer uit Duitsland, waar een Nederlandse chauffeur de grens over wilde met een wel heel kostbare lading. De man vervoerde op een trailer een Aston Martin V12 Vanquish, bekend uit de James Bond film Die Another Day. De sportwagen was in Zwitserland gekocht en had een waarde van zo'n 62.000 euro. Alleen had de man de auto niet bij de douane aangegeven. Hij vertelde dat de invoer later in Nederland zou worden geregeld. Maar dat mag wel onder bepaalde voorwaarden. Maar dan moet je dat wel bij de grens melden en een borg betalen. En ja, dat had hij dus niet gedaan. De Duitse douane die begon daarom een zaak wegens belastingontduiking. De Nederlander moest ter plekke ongeveer 19.000 euro aan invoerrechten overmaken. Daarna mocht hij zijn reis vervolgen. Geen achtervolging of spectaculaire ontsnapping dus, zoals bij James Bond. Alleen een bijzonder dure tussenstop bij de Duitse grens. Want de invoerrechten voor die auto, die moest hij ook nog een keer betalen. Dus ja, opmerkelijk nieuws dus. Gewoon in Nederland een auto kopen, dat lijkt me de beste optie.

Anastasia, Left Outside Alone. Daarvoor hoorde je die mooie plaat uit 1984 van The Cars. En ik zing van Zoë Livé samen met Snelle. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag nog tot 5 uur. Straks vertel ik je wat je in het jaar van de hit, ons jaar van de hit, wat centraal staat, 2021 kon doen met €10.

Even terug in de muziekmiddag naar 1979 met The Babies. Ken je ze nog? Every time I think of you. De muziekmiddag die zit er bijna op. Ik heb nog een heerlijke disco knaller van een van mijn favoriete disco bands van de jaren 80. Earth, Wind and Fire. Dit is Let's Groove.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
21: In een tijd dat het kabinet meer windparken erbij wil, werd in Zeeland vandaag juist afscheid genomen van een windpark. Straks hoor je waarom. Vanuit de vuurtoren in Westkapelle werd vandaag met de hele wereld contact gelegd. En natuurlijk ook sport. De strijd om de titels is weer losgebarsten met de start van het voetbalseizoen. Hoe is het hoek vergaan vanmiddag? Je hoort het later van de collega's van de sportredactie. Het weer. Na de buitjes van morgen was het vandaag overdag droog en ook nog zonnig. Met maxima van tussen de 25 en 28 graden. Morgen verloopt ook droog, wel wat frisser met maximaal 23 graden. En vanaf begin volgende week neemt de kans op een regenbui verder toe. Goedemiddag en fijn dat je luistert naar het nieuwsoverzicht van 5 uur. We beginnen gelijk bij het windpark, want het eerste windpark van energiebedrijf Zeeuwwind bij Bad is gesloten. Medewerkers en oud-medewerkers namen vandaag afscheid van de twee windturbines die er al sinds 2000 staan. Directeur Willemien de Jonge van Zeeuwwind legt uit waarom dat gebeurt.
22: Omdat we een paar honderd meter de andere kant op, net aan de andere kant van de brug, een nieuw windpark aan het bouwen zijn. En in ruil daarvoor mocht deze locatie niet als windlocatie blijven bestaan.
23: Ja, want je ziet ze ook al in de verte staan. Hoeveel zijn het er? Stuk of 10?
22: In totaal zijn het 15 turbines, waarvan 14 in Zeeland en 1 in Brabant. Vandaar de naam van het windpark Zebra. Ze zijn daar nu druk aan het bouwen. Je ziet ook een van de turbines, daar hangen nu 2 wieken aan en de derde wordt er nog opgehesen. Ik denk vandaag misschien zelfs wel.
23: Oh ja, de hijskraan staat erbij.
22: Ja, dus dat is het nieuwe windpark Bad, maar dan dus wel een heel stuk groter dan wat hier nu nog staat. Ja.
23: Betekent dit dan ook echt het einde voor windpark Bad?
22: Voor deze windturbines op deze locatie wel. We halen hier deze turbines nu weg, inclusief de funderingen. En dan wordt het weer gewoon de weide die het hiernaast die turbines ook al was. Maar dan is het weer 100% weidegrond voor de schapen. Ja. En de windturbines zelf die worden elders in Europa weer opgebouwd en gaan daar nog een bijdrage leveren aan het energiesysteem.
23: Iemand die jarenlang de beheerder is geweest van de windturbines, Nick Tramper. Zojuist heeft hij net aan bezoekers hier college gegeven. Moet ik dat zo zien?
24: Ja, dat klopt. Op zich, het was jammer dat we niet meer in de turbines konden. De turbines die zijn al klaar om afgebroken te worden. Niet gesloopt, hè, maar afgebroken te worden. En daardoor dacht ik, het is leuk om wat te vertellen over de turbines en over de historie, wat we hier allemaal meegemaakt hebben en dergelijke. Ja, nee, dat klopt.
23: Want dit is dan ook echt de bakermat van Zeeuwwind, of niet?
24: Het is inderdaad onze bakermat. En altijd als ik hier inderdaad rondrij met mensen die een rondje Zeeland willen zien naar al onze parken, dan geef ik dit wel aan als onze bakermat inderdaad. Ja.
23: Dat wordt dan toch echt een groot gemis als het er niet meer staat, of niet?
24: Ja, aan de ene kant wel. Ik heb er ook niet direct een emotionele binding mee. Maar het is altijd wel een speciaal plekje, ja.
23: Als beheerder gaat u ook wel vaak de trap omhoog hier.
24: Ja, dat klopt. Elk jaar in ieder geval wel een inspectie. En meestal altijd nog wel een keer ook extra. Dus een keer of 20 ben ik hier wel boven geweest. En wat hier heel bijzonder is eigenlijk, is de locatie. En we staan hier bij het Nauw van Bad. Dus als je bovenop de windturbine zit, dan kijk je precies op dat Nauw van Bad. Je ziet hier grote containerschepen varen. Maar ook het dorpje Bad bijvoorbeeld, dat is echt prachtig om te zien. Het is echt een heel mooi stukje Zeeland.
23: Gelukkig staat het nieuwe windpark ook niet zo heel ver van de huidige locatie hier.
24: Nee, dat klopt. Dus het is, je kan het bijna zien. Dus wat dat betreft is ook prima.
23: Terwijl Nick Tramper een glaasje champagne pakt, komt er een brandweerwagen aan om zometeen symbolisch de kabel van een windmolen door te knippen.
21: En zo werd dus afscheid genomen van het eerste windpark van Zeeuwwind. De bijdrage die je hoorde was van Sander de Jonge. Gaan wij naar het Zeeuwse nieuws in het kort. De fietser uit Zierikzee die vorige week zondag is aangereden bij haar woonplaats is overleden. Dat heeft de politie laten weten. De 72-jarige vrouw werd geschept door een auto bij een oversteekplaats met verkeerslicht bij de Laan van Sint-Hilaire en de Nieuwe Koolweg op de N59. De vrouw is nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en daar is ze aan haar verwondingen overleden. Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor oponthoud bij de Zandkreeksluis bij Cats, de Bergse Diepsluis in de Oesterdam, de Grevelingensluis bij Bruinisse en de Rompotsluis bij Neeltje Jans. Door bezettingsproblemen bij de bedieningscentrale is het deze zomer al vaker voorgekomen dat er wordt gewaarschuwd voor mogelijk langere wachttijden. De wachttijd nu kan oplopen tot meer dan 2 uur. De waarschuwing die nu wordt gegeven geldt voor morgen tussen 9 en 5 uur 's middags. En het is natuurlijk voor het scheepvaartverkeer. Dat is ook nog handig om erbij te zeggen. En het is onzeker of de havendagen in Zierikzee volgende week zaterdag afgesloten kunnen worden met een vuurwerkshow. Er is een vergunning voor afgegeven, maar daartegen is bezwaar aangetekend. Vrijdag dient daar een kort geding over bij de Raad van State. Of er ook direct uitspraak wordt gedaan, is nog onduidelijk. Mocht er definitief een streep worden gezet door de vuurwerkshow, komt er geen alternatief programma, liet voorzitter van de havendagen Jaap Schot eerder al weten.
0: Dan wordt gewoon afgesloten omheen nu weer met en de cafés dicht en alles dicht. En dan is het einde verhaal. En ik ben al bezig geweest ook met drone, een droneshow. Maar ja, dat is allemaal veel duurder. Dus dat gaat ook niet gebeuren. En ook in de toekomst denk ik niet.
21: Zo'n droneshow zou tussen de 20 en 25.000 euro kosten. Geld wat de organisatie niet heeft. De havendagen starten donderdag en duren tot en met zaterdagavond. En tot zover het Zeeuwse nieuws in het kort.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die. Speciaal geschreven voor het oh zo succesvol verlopen WK-voetbal. Wij gaan naar het weer, want na de paar buitjes van morgen werd het toch nog een vrij zonnige dag met een zomerse temperatuur van tussen de 25 en 28 graden. Vannacht minima van tussen de 15 en 19 graden. Morgen overdag maximaal 23 graden. Bij overwegend ook weer droog weer. Vanaf maandag en dinsdag neemt de buienkans weer toe. Vooral dinsdagavond, woensdag en donderdag. Overdag groeit de kans op wat pittigere buien bij maximaal 25 graden. Vanuit Vuurtoren, het hoge licht in Westkapelle, probeerden zendamateurs tijdens het Lighthouse Weekend vandaag contact te leggen met mensen van over de hele wereld. Maar de hobby kan wel wat verjonging gebruiken, want de meeste zendamateurs zijn 50+. Daarom mochten ook kinderen vandaag kennis maken met de Morsecode. Verslaggever Nancho Hiddes was er uiteraard weer bij.
1: Bij Museum het Polderhuis in Westkapelle hebben ze een auto neergezet met een flinke zendmast erop van ongeveer 8 meter die de lucht ingaat. En op de tafel daarnaast staat dan de seinsleutel. Den de Bruin, voorzitter van de zendamateurs op Walcheren. Hier mogen de kinderen zelf, geloof ik, hun naam seinen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Morsecode is iets wat nog steeds gebruikt wordt binnen de zendamateurs. En vinden het leuk om op deze manier ook de kinderen een poging te laten doen hun eigen naam in Morse te seinen. Je kunt het ook snel doen.
1: Maar dan hoor je geen pauzes ertussen, dus dan weet je ook niet welke letter er geseind wordt.
2: Jawel. Als je het goed kunt, dan hoor je dat. En er zijn mensen die 40 woorden per minuut kunnen seinen. Ik kan dat niet, hoor.
1: Ja, ik vind het toch ook wel leuk om eventjes wat te proberen te seinen. Ik doe gewoon hoi.
2: Ja, dat is uitstekend. Nou, dan begin je met de H. Dat zijn vier puntjes.
1: Vier korte.
2: Ja. Ja, en dan de O zijn drie lange. En dan de I zijn weer twee korte.
1: Ja. Dat ging goed?
2: Dat ging uitstekend. En dan ga ik even terugseinen. Dan heb ik hoi teruggeseind, maar dan wat sneller.
1: Ze denken zeker dat ik een stotteraar ben.
2: Nee, wel helemaal niet. Nee. En wij vinden het al hartstikke leuk als de kinderen gewoon op deze manier erachter komen dat er een andere manier van communiceren is als alleen maar je smartphone. En dat dit nog eigenlijk altijd wel werkt. Hè? Je ziet, je hebt heel weinig nodig en het lukt toch.
3: Dat is even geprobeerd.
4: Moet je dat hier mee doen?
3: Ja, dus doe echt inderdaad. Kan je hem indrukken? Probeer maar eens. Gewoon indrukken. Ja. Kijk. En dan kan je met de O beginnen van Oscar. Ja, dat is hem.
1: Oscar, wat heb je zojuist gedaan met dat apparaatje voor je?
5: Morsecode. Mijn naam.
1: En wat vond je ervan?
5: Grappig.
1: Hoe werkte dat dan, die morsecode?
5: Nou, je moest gewoon met dat apparaatje zo piep, piep doen. En dan kon er vanzelf een geluid uit. En dan kon je je eigen naam doen.
1: Hoe moet je je eigen naam doen? Want er staan natuurlijk streepjes en stipjes op het kaartje. Hoe werkte dat?
5: Streepje is iets van 3 seconden en een stipje is 1 seconde.
1: Maar zou je het later ook graag willen doen dat je bijvoorbeeld contact kunt leggen met andere landen op deze manier?
5: Dat lijkt me wel cool eigenlijk.
1: En met welk land zou je dan het liefste willen praten op deze manier?
5: China, want ik kan een heel klein beetje Chinees, een paar woorden.
0: Nou, dit klinkt vooral als einde gesprek. En, dat contact leggen met China is overigens geen onrealistische ambitie, want het is zendamateur Den de Bruin ooit gelukt om contact te leggen met Japan. Nou, wij gaan geen contact leggen met Japan, maar gewoon met de collega's van de sport. Aangeschoven Jasper van Tricht, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Kloetingen kende vanmiddag een uitstekend debuut in de tweede divisie. In Amsterdam won de Beverlandse formatie met 1-3 van AFC. Verslaggever Tom Druppers, we mogen wel spreken van een stunt.
7: Jazeker Jasper, want inderdaad Kloetingen promovendus. En de vraag na het kampioenschap vorig seizoen was natuurlijk: heeft Kloetingen wat te zoeken in de tweede divisie? Dat was de vraag en wat een antwoord is er vandaag gegeven door de Beverlandse ploeg. Want in een week waarin de speculaties over de trainerspositie de boventoon voerden, wint de promovendus met 1-3 bij AFC. En de overwinning is dik verdiend, dat vond ook de speaker van de Amsterdamse club zojuist. Het was Kloetingen dat na ruim een kwartier aan de leiding kwam. Het was A-winst Luc Admiraal die raakschoot na een fout in de achterhoede van AFC. En Kloetingen had eigenlijk weinig te duchten van de ploeg uit Amsterdam, die toch wat tegenviel. Weinig automatisme zichtbaar. Halverwege was de voorsprong dan ook nog intact. Maar 67e minuut werd het 1-1. Doelpunt Delano Gouda. En vervolgens was daar de 1-2 van Joël van Herwijnen. De invaller die scoorde en vervolgens de assist gaf bij de 1-3. Kloetingen wint en doet dat onder leiding van Roy Hendriksen. De man die maandag waarschijnlijk stopt. Maar wat heeft deze overwinning voor hem betekend? Dat ga ik hem nu vragen. Want Kloetingen wint hier in Amsterdam met 1-3.
6: Ja, en ook Hoek kende een prima start van de competitie. Op eigen veld wonnen de Zeeuws-Vlamingen met 3-1 van Koninklijke HFC. Verslaggever Jorben Westraten zag de wedstrijd.
4: Het was nog even wennen voor Hoek, want na een half uur spelen kwam de uitploeg Koninklijke HFC op voorsprong. Nadat Marnik Steenpoort een overtreding beging in het 16 meter gebied en arbiter Visser de bal op 11 meter legde. Max Vichtinger benutte dat buitenkantje en zette het ploeg uit Haarlem op voorsprong. Vlak voor rust, iedereen dacht dat het met 0-1 naar de kleedkamer gegaan zou worden, was er een wereldgoal van Rousseau de Poorter die van een meter of 25 uithaalde en de bal plofte zo keihard in de kruising. 1-1 met de rust dus. Na de rust een goed spelend Hoek dat goed uit de kleedkamer kwam. Een dubbele wissel doorgevoerd door trainer Gerard de Nooijen, waar Tom Boeren en Kevin Hebbelink het veld inkwamen en Myron Bosdorp en Marnik Steenpoort in de kleedkamer achterbleven. Die Tom Boeren maakte gelijk zijn eerste doelpunt voor Hoek. Vanaf de strafschopstip maakte hij de 2-1. En de 3-1, de eindstand ook werd gemaakt door Noah Alterman. Hoek wint bij de opening van de tweede divisie van Koninklijke HFC met 3-1.
6: Ja, in diezelfde tweede divisie was het ook voor Daniel Hansen uit Bruinisse een uitstekende middag. De spits van Jong Sparta scoorde na rust in 11 minuten 3 keer en draaide zo een 0-1 achterstand van zijn ploeg tegen Roda Raalte om in een 3-1 voorsprong. Jong Sparta won uiteindelijk met 6-1. Dat was het. Later vandaag zie je op onze website omroepzeelandsport.nl ruime samenvattingen van de wedstrijden van Hoek en Kloetingen.
0: Jasper, dankjewel. En tot slot ook nog eventjes dit aan het einde van dit Zeeuwse nieuws. In Vrouwenpolder loopt sinds vanmorgen een ontsnapte wallaby rond. Het dier is ontsnapt uit zijn verblijf in de buurt. En sindsdien vrolijkt het dier menig beeld van een bewakingscamera in de buurt op. Meer hierover in onze app en onze site natuurlijk, omroepzeeland.nl. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 5 uur hier op je radio. Ik geef het stokje nog één keer over vandaag aan Elsa van Hermon voor de Zeeuwse Top 40. Alvast een fijne avond. Graag tot morgen.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsa.

0: De nieuwe van Pop Trash Inc., Mi Corazon. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. De wekelijkse update over muziek uit Zeeland. Met veel nieuws en nieuwe releases van Zeeuwse artiesten.
1: Ze hebben er een lekker zomers sausje overheen gegooid. De mannen van Pop Trash Inc.
0: Zometeen kijken we welke muziek van Zeeuwen het meest gestreamd is. Maar eerst Bluff met een nummer van het album Umoja uit 2006. Samen met Eliades Ochoa, bekend van de Buena Vista Social Club. Opgenomen op Cuba is dit Hemingway.

0: Niels Korshuizen uit Goes met Gitana.
1: En ook hij heeft die zomerse sfeer weer te pakken. Dat deed hij 6 jaar geleden met die single Marilou. En nu met Gitana, allemaal geproduceerd door Deep Web.
0: Emma Heesters heeft ook weer een nieuwe single. Dit is Hartebreker.

0: Een collectief van Zeeuwse hiphoppers en rappers maakte deze in 2024. Je hoorde onder andere Donson en Young Villian en Sykes.
1: En dat zag er ook heel leuk uit in de videoclip. Met het hele stel in nette pakken. En een paar danseressen erbij, allemaal gefilmd in een bekend horeca-etablissement bij Koudekerken.

0: Marion van Ewaarden uit Middelburg met Free.
1: Ja, de zangeres ging eerder dit jaar een samenwerking aan met producers duo Mannix en McLeod, ook uit Middelburg. En dat leverde een paar soulvolle nummertjes op, waaronder dit, Free.
0: Muziek in dialect. Nou, omdat die zo leuk is, luisteren we nog een keer naar de La Maquetta's.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Het is volop zomer en misschien zit je wel te zweten in je bovenkamer op je nieuwste Zeeuwse muziekproductie. Nou, hou vol, hou vast en stuur het resultaat op naar muziek@omroepzeeland.nl. En dan hoor je misschien na de zomer hier in dit programma de Zeeuwse Top 40. Volg die Zeeuwse muziek op de website en social media.
2: Wij zijn er volgende week weer. We blijven natuurlijk lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En wij wensen je een heel mooi weekend.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo ook na je dood kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Hey, hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland. Me gusta mi reggae.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk. Emergency.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: 9.
1: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.